0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Vlaamse regering heeft nog altijd geen begrotingsakkoord. Minister-president Diependalen vergadert daar al de hele nacht over, sinds gisterenmiddag zelfs al. Momenteel houdt hij weer gesprekken per partij, omdat ze er allemaal samen niet uit geraken. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
3: Dit gaat nu echt om de spannendste momenten waar de laatste bedragen over en weer vliegen. Elke partij moet nu zich afvragen, kunnen we hiermee leven? En waar het nu bijvoorbeeld nog over gaat, is over dat groeipakket. De leeftijd, gaan we die verlagen van 25 naar bijvoorbeeld 23 jaar of zal het toch nog 24 worden om de pijn wat te verzachten?
2: Wat we al zeker weten, dat groeipakket wordt dus beperkt in de tijd. De dienstenchecks worden duurder en er worden subsidies geschrapt. Bijna de helft van de langdurig zieken heeft moeite om rond te komen. Dat heeft ziekenfonds CM bevraagd aan haar leden die minstens een jaar arbeidsongeschikt zijn. Een kwart moest het voorbije jaar zelfs lenen om zijn rekeningen te kunnen betalen. CM roept daardoor op om de sociale zekerheid te versterken. Er komen strengere regels voor aannemers, dat heeft de federale ministerraad beslist. Als een aannemer een zware fout maakt, dan kan je daar op dit moment als klant vaak weinig aan doen, want meestal dekken ze zich in door de kleine lettertjes in het contract. Bijvoorbeeld dat de aannemer maar aansprakelijk is tot een bedrag van 50.000 euro. Maar vanaf midden volgend jaar mag zoiets dus niet meer. En geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
4: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, ik was gewoon niet goed genoeg.
2: De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver van de Nederlander Mathieu van der Poel. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt, de prijzen voor de beste muziekvideo's. Zangeres Taylor Swift won de felbegeerde prijs voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia. En die droeg ze op aan de overleden zangeres Dolly Parton.
5: Listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life every single time. She handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this.
2: Het was Madonna die de meeste prijzen won. Ze werd onder meer artiest van het jaar en samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag, met vooral aan de kust kans op een bui. Aan zee tot 22 graden en tot 28 graden in het oosten van het land. Morgen zomers warm tot 30 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het vaccinatieseizoen begint. Dat betekent dat je bij de huisarts opnieuw je prik kan gaan halen. Voor corona is dat vanaf eind september, voor griep vanaf midden oktober. Nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een sterker griepvaccin kunnen krijgen. Je hoort viroloog Steven van Gucht.
3: Door het nu te versterken zien we dat het effect 20% beter is. Dat is nog altijd niet 100%, maar het is toch wel significant betere bescherming dan het oude vaccin bij mensen boven de 65. Dus het biedt echt wel een voordeel, ook al blijft de bescherming nog altijd gedeeltelijk.
2: Het versterkte vaccin geeft wel iets meer kans op bijwerkingen. Het blijft wachten op een Vlaams begrotingsakkoord. Op dit moment doet Vlaams minister-president Diependalen opnieuw 1-op-1 gesprekken, omdat ze er samen niet uitkomen. Wat we al zeker weten, dat groeipakket wordt beperkt in de tijd, de dienstenchecks worden duurder en er worden subsidies geschrapt. De drinkwaterfactuur zal dan weer niet stijgen. Om 2 uur vanmiddag moet Diependalen zijn akkoord voorstellen in het parlement. Geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
4: Het was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, ik was gewoon niet goed genoeg.
2: De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver van de Nederlander Mathieu van der Poel. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor de beste muziekvideo's. Zangeres Taylor Swift won de felbegeerde prijs voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia. En die droeg ze op aan de overleden zangeres Dolly Parton.
5: Listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life every single time. She handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this.
2: Het was Madonna die de meeste prijzen won. Ze werd onder meer artiest van het jaar. En samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag, met vooral aan de kust kans op een bui. Aan zee tot 22 graden en tot 28 graden in het oosten van het land. Morgen zomers warm tot 30 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog zo'n 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

wist dat je dan met je handen in je haar. Ik kijk 's ochtends door de ramen, zie een wolk maar niet de lucht. Het water op het venster, een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauw draadje, de aarde in zucht, alles gaat.

Met een flits in haar ogen en de woorden die ze zong, klinkt erna wat er in de nacht nog kon. En traumas had ze liever beschreven dan dat ze schijnbaar moeiteloos van haar af waren gegleden.

werkelijkheid verdrinkt en dwazen ze laat u dromen, uw haren losschudden.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er komt geen septemberverklaring om 2 uur vanmiddag. Dat was wel de bedoeling, maar de gesprekken over de Vlaamse begroting zijn tijdelijk geschorst nadat een van de kabinetchefs van Vooruit onwel geworden is. Politiek journalist Karel Latreille.
3: Een kabinetsmedewerker van Vooruit, en het zijn de ministers Genet en de prater van Vooruit, die samen met de minister-president Diependalen hebben beslist dat eigenlijk nu op dit moment dan en onder deze omstandigheden de gesprekken niet verder kunnen gaan. En ze gaan nu nog bekijken wanneer en of ze vandaag later nog zullen samenzitten.
2: Het is niet duidelijk hoe ernstig hij eraan toe is. Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn 2 vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Journaliste Katrien Sales.
4: Over de precieze omstandigheden is nog niet zoveel bekend, maar volgens onze informatie zijn de 2 vrouwen met een bijl gedood. De jonge man van 17 is meegenomen door de politie voor verhoor en dat verhoor heeft vannacht uren geduurd. In de loop van de dag zal hij dan voor de jeugdrechter verschijnen.
2: 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land voor digitale uitsluiting. Ze vinden dat mensen die digitaal niet helemaal mee zijn, zoals ouderen, sterk benadeeld zijn. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich daarbij aan. Magda de Meijer.
5: Als je naar de dokter wilt, laat staan naar de specialist, je moet digitaal een afspraak maken. Zelfs naar de kapper moet je tegenwoordig een digitale afspraak maken. Zelfs als je op restaurant zit, heb je een QR-code nodig om te weten wat er op de menu staat. Allee, het gaat keiver. Je laat een pak mensen achter in de maatschappij. Niet alleen ouderen, hè? Ook jongeren. Hè?
2: De organisaties pleiten voor voldoende niet-digitale opties. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu zo'n €94 en dat is een stijging met bijna 3%. De stijging komt er nadat de VS een Iraans voorstel om de Straat van Hormuz te heropenen had geweigerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke vaarroute voor olieschepen. En er is nog altijd veel politie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford, dat schrijft nieuwszender Sky News. Afgelopen weekend pakte de politie daar 5 mensen op. Ze worden ervan verdacht een terreurdaad voor te bereiden. Tientallen huizen in de buurt moesten ook evacueren. De Britse autoriteiten onderzoeken nog of er een link is met Iran, want de luchtmachtbasis werd gebruikt door de Amerikanen om aanvallen uit te voeren. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 29 graden, met veel zon ook. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

spijt. Ik ben een nobel man, een klein vergrijp van tijd tot tijd. Moet kunnen in Nederland, en wie mij weigert, raakt alles kwijt.

twijfel, ik heb geen spijt. Ik ben een nobelman, een klein vergrijp van tijd tot tijd.

0: is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent FM.
2: Ik laat je nu in de musical hands van onze deckmaster Rashid Abi. En we horen en zien elkaar in de volgende aflevering van Radio Dolmoes. Tutut!

0: Ez Urgent FM.
1: Zes. Ür.
0: Urgent. Urgent. FM.
2: Alfa. Vita. Lama. Delta. Epsilon. Zeta. Eta. Theta. Iota.
3: Wah, saudade, want. Onde mora a saudade? Where saudade want?
4: Boa noite, ofte een heel goede avond. Welkom bij aflevering 1 van Waar Saudade Woont. Een programma bordevol fijne Braziliaanse muziek. Zoals deze eerste, allereerste plaat. Dit is Anita met Você Já Sabe.

even vertellen wat we het komende uur allemaal gaan doen. We gaan op reis naar Salvador. We luisteren naar enkele artiesten vandaar. Elke week is er de stem van de week waarin één grote Braziliaanse artiest centraal staat. Straks krijgen jullie ook jullie eerste les Portugees en er is ruimte voor nieuwe artiesten. En uiteraard veel, heel veel, heel fijne muziek. Zoals deze.

De stem van de week deze week is Milton Nascimento. Hij is de centrale figuur van het Clube da Esquina, een muzikale beweging uit Minas Gerais, die in de jaren 60-70 samen met onder andere Lob Borges en Beto Guedes, MPB, Música Popular Brasileiro, verrijkte met invloeden uit jazz, rock en Braziliaanse folklore. Albums als Clube da Esquina en Minas worden beschouwd als mijlpalen die de grenzen van bossa nova en samba overstegen. Internationaal werkte hij samen met onder andere Wayne Shorter, Herbie Hancock en Paul Simon, wat hem wereldfaam bracht. Zijn invloed op latere generaties Braziliaanse en internationale muzikanten is enorm en hij geldt als een van de belangrijkste ambassadeurs van de Braziliaanse muziek buiten Brazilië. In Stem van de Week draaien we altijd drie nummers van de artiest, dus jullie krijgen nu nog twee nummers van Milton. Straks Mais Bonito Nawa. Mooier bestaat niet. Een samenwerking van Milton met Thiago York. Maar eerst luisteren naar Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor.

Als je het mij vraagt, hebben ze het over de Braziliaanse muziek. Mais bonito não há. Mooier bestaat niet. Tijd voor iets helemaal anders. Straks een streepje ska met Skank. En daarna de rockband Charlie Brown Jr. met Só os Loucos Sabem. Enkel de gekken weten. Maar eerst Braziliaanse hip-hop. Matué brengt Gorilla Roxo. Kort samengevat een nummer over de verleidelijke maar oppervlakkige wereld van geld, roem en genotmiddelen. Gorilla Roxo is de naam van een cannabissoort.

0: saudade da semana. Hand me Fendrick.
1: Saudade is een term die moeilijk te vertalen valt in het Nederlands. Gemakshalve vertel ik hem door heimwee. Elke week is er een nummer over die saudade. Deze week is het de reggae-band Maneva met Saudades do Tempo. Een ode aan nostalgie, jeugdherinneringen en de pure vrijheid van vroeger.

0: cartão postal musical. Musical postcard.
1: In de rubriek De Muzikale Postkaart gaan we samen op reis naar een bestemming ergens in Brazilië. Deze eerste aflevering gaan we naar Salvador. Salvador is de vierde grootste stad van Brazilië en de hoofdstad van de deelstaat Bahia. Het was de eerste hoofdstad van koloniaal Brazilië en geldt als het historische hart van de Afro-Braziliaanse cultuur. Met de wijk Pelourinho als levend symbool van dat erfgoed. Muzikaal is Salvador de bakermat van Axé Music, Samba Reggae en de blokkos Afro, zoals Olodum, Ile Aye en deze Timbalada.

0: Formou.
1: A palavra em português da semana. Hate português, Ward van der Wijk.
2: Tijd voor jullie eerste les Portugees. Neem een blaadje papier en een pen bij de hand, want vandaag leren we onder andere goeie avond en aanverwanten zeggen. Boa noite, bom dia en boa tarde. Of goeie avond, goeiemorgen en goeiemiddag. Je mag samen met mij herhalen. Boa noite, bom dia en boa tarde. Goeiemiddag. Als je iemand tegenkomt, zeg je tudo bem, alles goed. Dankjewel is obrigado of obrigada. Ben je zelf man, dan zeg je obrigado met een O achteraan. Ben je vrouw, zeg je obrigada met de A. Ben je non-binair, kan je obrigadi gebruiken, hoewel dit nog niet officieel is opgenomen in het woordenboek. Na een dankjewel zeg je de nada, het is niks. Tot volgende week voor een nieuwe les Portugees.
3: QSL, Armando Augusto. Pega eles, mano. Atenção, atenção. Indivíduos portando informações.

0: Estrangeiro, ouro de tolo, tanto desconforto na vida do povo.
1: Novas ondas do Brasil. New and Going at Brazilian.
2: In Nieuwe Golven uit Brazilië belichten we jonge Braziliaanse muziekmakers zoals vandaag Peu Heise en Lucas Felix. We sluiten hier langzaamaan de boeken, geen nood. Volgende week terug afspraak met Waar Sadaji Woont. Je kan ons volgen op Instagram. Binnenkort lees je daar hoe je de uitzendingen kan herbeluisteren. Até a próxima, oftewel tot de volgende keer.

Zie je dat niet? Het is niet. Je doet heel lang zo schaar, zo zwart.

ins Gleiten, hol der tiefe Sucht. Als ich nach den Sternen gehe, ich blase Atem und betraue mein Mager dann ein Letter von. Vor Haar will ich noch heel veel doen, es habe, waar ich halbe kann. Hier Rennungsplan, rat am Plan, des flowe gast, geen stappenplan. Niet te drukken, veel indruk, geen spa, maar positieve stuk. Duizend stukken zijn te weinig, kijk ik naar het toekomstbeeld. Beelden flitsen door mijn hoofd wanneer ik in de spiegel preek. Zorgen maken mij niet boos, ik maal zo wat ik toen niet deed. Praten zal het maken, dat is leren, dat is wat dat.

ersätt dön av bok i gröp. Var med reset näst upp när till black vår hena benen slöp. Hit med overdor till Michael sköp av bilen bänden dör. En later dover aan en ander nu moet nu geen kruis verhoor. Van ver, toch is het nog ver ook. Ik schilder een answer. Schimmen doen me waken, zijn het maskers die me wegtonen. We zoeken een grens op, beland in de pechstrook. Vaak is het echt zo, soms is het echt zwaar. Hoofd hoog, naar voren die torso. Het is een warm poel in mijn hoofd, wat gedachten doen deed ik ook. Als ik s'nachts move is het over, ik ben op brandzoen als een rover. Wil ik me rotzooi opschonen, draag ik een handschoen.